for your hoed, het groen, ho. Groen voor mij, groen voor jou, groen voor jou, voor moed, het groen, ho. Groen voor mij.